0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert. Het is vandaag alweer dinsdag. Dus ik ga ervan uit voor iedereen wel een schooldag. Tenzij je natuurlijk vandaag lekker een studiedag hebt. Hè. Dat kan ook, maar ja, even kijken naar hoe de laatste paar dagen eruit zagen. Denk ik dat die studiedagen bij de meeste scholen inmiddels bijna op zijn. Want ja, de vakantie staat toch ook alweer bijna voor de deur. En dan zou je misschien denken, ja maar we hebben toch net vakantie gehad? Ja, dat klopt. Maar ja, de laatste vakantie van het schooljaar is natuurlijk de zomervakantie. En dat is meteen een hele lange. Ja, dus het zou me niks verbazen als je stiekem al langzaam begint af te kruisen. Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen? Natuurlijk heel veel leuke dingen die je gewend bent van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van Sprookjesboom die voorbij komt? Straks de platenkast en natuurlijk die prijsvraag. En het leuke is, elke week win je dus ook wat anders. Dus als je nou denkt, ja, ik heb vorige week meegedaan en het is niet gelukt. Nou, dan mag je deze week gewoon weer meedoen. Alleen, ja, dan maak je natuurlijk wel kans op iets anders. Maar die vraag hebben we toch wel eens gekregen, hoor. Hoe vaak mag je nou meedoen met de prijsvraag? Nou ja, eigenlijk mag je oneindig meedoen als je maar het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dat is vooral het allerbelangrijkste. Maar ja, die prijsvraag die komt pas over een klein uurtje, want het is pas een paar minuten over zes. Dus we gaan eerst eens even iedereen wakker maken. En dat kunnen we natuurlijk met heel veel leuke liedjes doen. Dus ik dacht, vandaag gaan we beginnen met Kinderen voor Kinderen.

0: Lachenkie.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt. Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes vol.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
3: Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd.
2: Maar gelukkig heb ik er een truc voor.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
4: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd omdat ik het heel hard zong. Dag Vakier.
4: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
5: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
4: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Wat krijgen we nou?
4: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Nou ja, zeg. Ja,
4: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht me op.
6: Rare snuiten. Wie zingt er nou? Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
7: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
7: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
7: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
7: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
7: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
6: In het bos, in het bos. Ga naar... Ah! Ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
6: Ga naar groot... Ah! Misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
6: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was muziek van Jungle Book op Hallo Kids Radio. En straks is het de hoogste tijd voor de plaatkast. Deze week natuurlijk muziek van Taylor Swift. Dus als je nou denkt, jongens, ja, maar ik ben hartstikke groot fan. Ik weet wel een leuk liedje voor in de platenkast. Nou, stuur dat dan even in. Want misschien dat ik dat liedje straks wel kan laten horen. Want Taylor Swift heeft natuurlijk al superveel muziek gemaakt. Een perfecte artiest wat dat betreft voor in de platenkast. Maar ja, welk liedje moet ik zo meteen gaan laten horen?

0: Dat was toch echt wel een klassieker, hè, van K3. Oyalele op Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en van de ene klassieker gaan we als het ware naar de andere. Want deze week is het thema. Niet een thema zoals zon, zee, strand of de jaren 80, jaren 90. Nee, deze week is het thema één artiest. Want dat werd een tijdje geleden al gevraagd. DJ Arnoud vond het een moeilijke opdracht. Ik dacht, oh, maar dit weet ik allemaal wel. Want ik was hier namelijk als kind ook al heel erg fan van. En waar hebben we het over? We hebben het natuurlijk over die onwijs bekende zangeres Taylor Swift. Ja, die heeft al heel veel muziek gemaakt. Ze maakt inmiddels al 20 jaar lang muziek. Dat is natuurlijk een flinke carrière. Dus ook hartstikke veel muziek die ze ooit gemaakt heeft. Eén liedje is natuurlijk wel een stuk bekender dan het andere. Ja. Dat snap ik natuurlijk zelf ook wel. Dus we gaan vooral die bekenden laten horen. Die bijvoorbeeld... Nou ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik ben er niet naartoe geweest naar het concert van Taylor Swift vorig jaar. Maar ik weet zeker dat de meeste liedjes die in de platenkast deze week voorbij komen... dat ze die daar ook wel heeft laten horen. En vandaag gaan we richting 2014. Want in 2014 kwam een liedje uit van Taylor Swift. Een wat langzamer liedje. Maar wel een mooie clip bij gemaakt was. Want het ging alsof ze als het ware een soort filmster was. En dat ze verliefd was op haar tegenspeler. Maar dat was in het echt eigenlijk helemaal niet waar. Ja, dat is de verhaallijn van de clip. En daar heeft ze dus heel veel goede views mee gekregen. Op YouTube onder andere. Want het is hartstikke vaak bekeken. Mag inmiddels ook wel. Want hij is natuurlijk alweer 12 jaar oud, het liedje. Maar het liedje heet Wildest Dreams. En het heeft ook stiekem een klein beetje met Afrika te maken. Want ook dat zag je weer terug in de videoclip. Taylor Swift, nu op Hallo Kids Radio, live vanuit de platenkast.

Rockende gitaren met Samson en Marie op Hallo Kids Radio. Zeg, het is de hoogste tijd voor die prijsvraag. Let op, het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op een hele mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Mooie blauwe, altijd handig natuurlijk, hè. Als je bijvoorbeeld gaat sporten of als je nog een nieuwe schooltas nodig hebt. En de hele week maak je dus kans op die mooie rugzak. Vandaag dus ook weer. Maar ja, je kan er alleen maar kans op maken als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dat dan weer wel. Dus, let op. De vraag van vandaag gaat als volgt. Wat kan je op je hoofd zetten waar je muziek doorheen kan horen? Dus nog een keer. Wat kan je op je hoofd zetten waar je muziek doorheen kan horen? Is dat A, een koptelefoon? Of is dat B, een feesthoedje? Of is dat C, een kroon? Dus wat kan je op je hoofd zetten waardoor je muziek kan luisteren? Is dat A, een koptelefoon, B, een feesthoedje of C, een kroon? Nou, volgens mij niet een super moeilijke prijsvraag. Maar ja, we hebben net even Pinksteren gehad. Dus ik dacht, we gaan er even langzaam weer makkelijk inkomen. Dus de grote vraag is, wat is daar het goede antwoord op? Als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want elke dag hoop ik natuurlijk iemand aan de telefoon te krijgen. Dus misschien dat jij vandaag al aan de beurt bent.

Kinderen voor Kinderen, speciaal voor Sophie hier op Hallo Kids Radio. Ja, en ik zag dat ik een beetje vroeg was met het vertellen van de prijsvraag van deze week. Je kan een hele leuke rugzak winnen van Hallo Kids Radio. Ik zal hem straks nog een keertje herhalen. Dus mocht je nou denken, hey, die prijsvraag ging net wat te snel, maar ik kan zo'n mooie blauwe rugzak wel gebruiken. Nou, dan laat de radio gewoon lekker aanstaan, want zometeen komt de prijsvraag nog een keer voorbij.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag. Ja, en dan ben je misschien net wakker geworden en je denkt... Huh, maar is het al dinsdag vandaag? Ja, het is al dinsdag, want gisteren was het namelijk tweede Pinksterdag. Dat is altijd op de maandag. En dat betekent dat je gisteren lekker vrij was. Dus dat de schoolweek vandaag pas begint. En dat je dus maar lekker 4 dagen naar school hoeft in plaats van 5. Ja, je moet er alleen wel flink van genieten. Hè? Want de eerstvolgende keer dat er een feestdag is op de maandag. Dus hè, tweede paasdag, tweede Pinksterdag. Is pas weer tweede kerstdag. Ja, dus dat duurt nog even. Maar laten we daar nu nog niet aan denken. Want... we zitten nu nog lekker in de warme temperaturen. Hier bij de studio is het ook al behoorlijk warm. Ik heb even op de thermometer gekeken. Het is hier nu al 24 graden in de studio. En dan moet de dag nog beginnen, zeg. Moet je daar gaan. Want ook vandaag wordt het weer op veel plekken kans op hartstikke hete zonnestralen. Die wolkjes, ja, die laten zich nog niet heel erg zien. Dus ik zou vooral, als je het vandaag heel warm hebt, ook de schaduw opzoeken, hè, van de bomen. Of af en toe even naar binnen gaan. Maar ja, aan de andere kant, je zit vandaag op school. Dus ik denk dat ze daar ook wel een airco hebben. Dus dat het daar binnen dan ook nog wel prima te doen is. Dat je alleen moet opletten als je straks naar buiten gaat. En nou dacht ik, hè. Wij zeggen op de radio altijd heel vaak, jongens, let op, insmeren. Het is warm, belangrijk. En toen dacht ik eens even, maar misschien dat je mij kan helpen. Insmeren is heel belangrijk. Maar als je straks naar buiten gaat, hè. Met de pauze bijvoorbeeld. Heeft de juf of meester dan zonnebrand in de klas staan? Of ben je net al door papa of mama ingesmeerd? Zodat je zeker weet dat je straks lekker naar buiten komt? Of doe je dat gewoon niet tijdens school? Want ik zat even na te denken, maar ik kan me niet herinneren dat mijn juf of meester van de basisschool, ook niet van de middelbare school, dat die zonnebrand in de klas had staan. Maar eigenlijk zou het best wel handig zijn, toch?

0: Dat was muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip wat misschien een beetje een rare combinatie is. Namelijk spinazie en chocola. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Spinazie en chocola tegelijkertijd? Het is een beetje een gek idee, hè? Maar we gaan het toch doen. Sterker nog, we hebben wel meer nodig alleen maar dan spinazie en chocola. We gaan namelijk maken lekkere chocolademuffins. En daar zit dus spinazie doorheen. En voordat je meteen denkt, smerig, zou ik toch eerst even luisteren naar het recept. Want het is best wel hartstikke lekker. En op deze manier eet je meteen een beetje groente zonder dat je het door hebt. Want de chocolademuffins zien er gewoon uit als chocolademuffins. Nou, wat ga je doen? Het is belangrijk dat je twee verschillende mengseltjes maakt. Dat noemen we de natte en de droge. En daar heb je dus twee aparte kommetjes voor nodig. Uiteindelijk gooi je dat wel bij elkaar trouwens. Maar je gaat eerst eventjes in een blender het groene mengseltje maken. Dat betekent dat is met de spinazie met twee bananen erin. Zodat het ook lekker zoet wordt. En een beetje melk. Nou, dat gaat goed door elkaar gehusteld worden. Zodat de banaan en de spinazie helemaal fijn gemalen worden. Nou, dan mag je dat uit de blender halen. Mag je dat alvast in een grote kom stoppen. Daar breek je een eitje in. En dat doe je dan vervolgens met zo'n mixer, zo'n klutser, zeg maar even, door elkaar klutsen. En dan doe je daarna nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt bij. En dan is je mengsel helemaal klaar, als je die goed door elkaar gehusteld hebt. Dan ga je naar de kom waar je droge mengsel in zit. Want dat is ook belangrijk. Dat is namelijk, let op, daar komt hij. Daar gaat in je bloem, je cacaopoeder en een beetje baking soda. Dat doe je ook goed door elkaar husselen. En dan pas gooi je alles bij elkaar. En ook dan let weer op, hè, jongens, dat je goed blijft roeren met zo'n klutser. Want anders dan krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker. Nee. Dus dat allemaal heel goed door elkaar husselen. En dan is je beslag voor die lekkere chocolademuffins af. Nou, dan gaan we natuurlijk zo'n muffinvorm helemaal vullen. Belangrijk dat je die even van tevoren een beetje invet, want anders blijft ze hartstikke plakken. Nou, dan doe je gewoon alle muffinvormpjes vullen met een grote lepel. Dan gaat die in de oven. Nou ja, dan is het eigenlijk even zoals altijd, hè. Eventjes wachten. Dat is 180 graden ongeveer. En dan zo kwartier tot 20 minuten. Hou wel even die satéprikker bij de hand, hè, dat je goed kan gaan prikken op een gegeven moment om te kijken of die goed gaar is. Als die helemaal gaar is, nou dan haal je hem eruit. En je kan dit warm eten, maar je kan het natuurlijk ook koud eten. En het leuke is, het is bijna een 1 april grap. Want als je namelijk zo'n lekkere muffin mee naar school neemt en je zegt tegen de juf, er zit spinazie in, ik denk dat de juf je helemaal niet gelooft.

Dat was lekker zomerse muziek uit de Eftelingen hier op Hallo Kids Radio. Ja, en misschien heb je het al gemerkt, hè? Het was warm afgelopen paar dagen. Warm, warm, warm. Maar het kan nog warmer. Ja joh, tuurlijk. Alsof er niks aan de hand is. Want het is namelijk vandaag dinsdag. En ze gaan ervan uit dat vandaag de warmste dag gemeten wordt ooit. Op 26 mei, want dat is natuurlijk de datum van vandaag. En de warmste dag ooit, want dat wordt dan in dit geval een tropische dag genoemd natuurlijk. Dan moet het zijn in De Bilt. Dat ligt, waar ligt dat eigenlijk? Een beetje aan de rechterkant van Nederland. Daar staat een soort weerstation. En als het daar dan boven de 30 graden is, dan wordt het dus officieel de warmste dag ooit van 26 mei in Nederland ooit gemeten. En dat is best wel bijzonder, want die warmste dag ooit, die komt steeds eerder. Ja, want we zitten nu in mei, maar een paar jaar geleden zat de warmste dag nog zo, hè, in de maand juni, ook nog in de maand juli. Ook wel eens natuurlijk, hè, in de maand augustus. Maar in de maand mei, boven de 30 graden, dat was nog niet zo vaak gebeurd. Dus ja, daardoor merk je wel een beetje dat die opwarming van de aarde natuurlijk wel door gaat zetten. Want nou ja, kijk, laten we eerlijk wezen, 2 weken geleden hadden we nog allemaal vies weer en regen en kou. Dat was onder andere met Paas, hè, dat het allemaal zo regende. Nu hadden we Pinksteren en dan was het ineens poef. Mooi weer en heel warm. Want het zou me niks verbazen als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik heb gisteren ook in het zwembad gezeten. Of ja, ik heb gisteren ook een rondje strand gedaan. Of iets anders lekkers om af te koelen. Want ja, het was heet, maar het wordt vandaag dus nog warmer.

0: Muziek van Meadow van het Junior Songfestival op Hallo Kids Radio. Misschien dat je nu zit te luisteren en denkt, ja, dat liedje dat kende ik niet. Of misschien kende je hem wel. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want wat we nu gaan doen, dat kent iedereen.
1: Volgens mij is er hier iemand.
0: Ja.
1: Hier!
0: Absoluut. We gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op dinsdag 26 mei. Dus als je vandaag jarig bent of je kent iemand die vandaag jarig is, zet dan die radio wat harder, hè? Want de verjaardag is de belangrijkste dag van het jaar. En helemaal als het zo warm weer wordt natuurlijk, hè? Dan moet je bijna ijsjes gaan trakteren op school. Tenminste, als dat mag. Ja. Ik heb even bij ons op de verjaardagskalender gekeken. En ik zie dat er 2-jarige joppen zijn. Lize is vandaag alweer 10 jaar geworden. Mooie dubbele cijfers. Lize, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag vandaag. En er staat nog iemand op. Een vaste luisteraar die al heel lang luistert naar Hallo Kids Radio. Tigo is vandaag ook jarig. Zit inmiddels al op de middelbare school. Maar Tigo, ik vind het wel leuk dat je nog steeds lekker luistert naar Hallo Kids Radio. Want inderdaad, je bent er nooit te oud voor. Absoluut niet. Dus Lize en Tigo, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag van vandaag. En natuurlijk gaan wij voor jullie zingen. Speciaal met dit bekende liedje. Oké, daar komt-ie.

Het liedje wat je net hoorde was gemaakt natuurlijk door Kinderen voor Kinderen. Speciaal voor de Kinderboekenweek, want dat doen ze namelijk elk jaar. Dus we moeten nog even geduld hebben. In september komt namelijk het nieuwste liedje van ze uit. Natuurlijk voor de Kinderboekenweek van 2026. Maar ik heb nog meer boekennieuws waar we niet meer op hoeven te wachten. Sterker nog, ja, dit is hot. Want de kinderjury is inmiddels uitgereikt. Een prijs die altijd hartstikke belangrijk is. Speciaal voor kinderboekenschrijvers. Want dan wordt er namelijk gekozen welke kinderboekenschrijver, of nou ja, eigenlijk vooral welk kinderboek het allerbeste is. Ze hebben elk jaar categorieën. 7 tot en met 9 en 10 tot en met 12. En in die eerste categorie, 7 tot en met 9, is iets bijzonders gebeurd. Want ze zijn winnaar geworden voor de 5e keer op rij. Ja, dat is nog nooit eerder gebeurd. De winnaar van de categorie 7 tot en met 9 voor de kinderjury beste kinderboek zijn geworden Rutger en Thomas. Ja! Ja, nou hebben ze al vaker gewonnen, maar met hun allernieuwste boek, De Verkleinstraal, hebben ze dus weer zo'n mooie beker in de wachten gesleept. En het is dus nog nooit iemand anders gelukt om zo vaak achter elkaar te winnen. Hartstikke knap natuurlijk, dus je zou bijna denken, nou dan doe even een jaartje niet mee. Maar ze hebben toen ze gewonnen hadden meteen eigenlijk al een tipje van de sluier gegeven in de speech. Hè, van dankjewel allemaal, dankjewel, oh, wat fijn dat we gewonnen hebben. Toen hebben ze dus meteen al verteld, we zijn al bezig met boek nummer 6. Nou ja, dat wordt dan helemaal spannend natuurlijk. Hè. Ik ben benieuwd hoe dat gaat heten. Dat hebben ze allemaal nog niet verklapt. Ook nog niet precies wanneer het uit gaat komen. Alleen dus dat er een nieuw boek van Rutger, Thomas en Paco aan gaat komen. Maar ja, die andere 5 zijn natuurlijk ook al hartstikke leuk om te lezen. Dus Rutger, Thomas en Paco, van harte gefeliciteerd met jullie mooie beker. Yeah.

Na Rutger en Thomas is het de hoogste tijd om de prijsvraag nog even te gaan herhalen. Want deze week maak je namelijk kans op iets hartstikke leuks. Iets bijzonders ook. Want normaal gesproken kan je het alleen maar kopen bij ons in de webshop. En nu kan je het ineens winnen. Een mooie rugtas. Speciaal van Hallo Kids Radio. Hij ligt hier in de studio. Een hele mooie blauwe. Met allemaal verschillende vakjes erin. Hè, dat je die dicht kan ritsen. Hartstikke handig natuurlijk. Maar zo'n rugzak die kan je niet zomaar winnen. Nee. Dat is niet hoe het hoort. Er hoort wel een prijsvraag bij met een A, een B en een C antwoord. En de vraag is natuurlijk, weet jij het goede antwoord op de vraag? Let op, daar komt ie. De vraag van vandaag. Wat kan je op je hoofd zetten waar je muziek doorheen hoort? Dus nog een keer, wat kan je op je hoofd zetten waar je muziek doorheen hoort? Is dat A, een koptelefoon? Of is dat B, een feesthoedje? Of is dat C, een kroon? Dus wat kan je op je hoofd zetten waar muziek doorheen komt? Nou, als jij het goede antwoord weet op die prijsvraag, stuur dat dan snel in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je kans op zo'n hele mooie blauwe rugzak. Ja, en laten we eerlijk wezen, het schoolseizoen is bijna klaar. En een nieuwe rugzak is dan volgens mij best wel handig.

0: kinderen met de coding spelen op Hallo Kids Radio. Ja, dat liedje was natuurlijk nog niet zo oud. Maar nu gaan we wel naar een oude.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Deze week staat de platenkast van DJ Arnoud in het teken van Taylor Swift. Want ja, die heeft natuurlijk hartstikke veel muziek gemaakt. En ik heb ook al best wel veel tips gekregen van luisteraars. Want ja, DJ Arnoud is nog steeds met vakantie. En Taylor Swift, ja, volgens mij is iedereen daar wel een beetje fan van, toch? Kijk, niet iedereen is een tijdje terug in Nederland naar de concerten geweest. Ik ook niet bijvoorbeeld, want ik dacht, oeh, het is wel een beetje een duur kaartje. Maar die muziek vind ik wel leuk. En daarom kunnen we deze week eventjes met z'n allen teruggaan in de tijd. En nu gaan we naar 2014. Dus dat is alweer 12 jaar geleden. En in 2014 kwam er natuurlijk muziek uit. Hoe kan het ook anders? Van Taylor Swift. En het leuke is, Taylor Swift heeft ook vaak van die videoclips gemaakt waar een soort verhaaltje in zit. En dat was bij deze ook. En het liedje wat we nu gaan laten horen is Blank Space. En als je dat vertaalt naar het Nederlands, dan wordt er eigenlijk gezegd witte ruimte. Ja, misschien een beetje een raar idee als je denkt witte ruimte. Dat je dan misschien moet denken aan een papiertje waar bijvoorbeeld een beetje witte ruimte tussen twee regels staat bijvoorbeeld. Maar ja, ja daar gaat het niet helemaal over. Het gaat over het hebben van een relatie. En dat dat soms goed gaat, maar soms gaat dat wat minder goed.

0: Meteen aan de telefoon hebben. Spannend.
1: Hallo?
0: Hallo. Goedemorgen met Arnhem Mayoni van de radio.
1: Ja, ik heb gewonnen zeker.
0: Oh, wacht even terugspoelen. Wie heb ik aan de telefoon?
1: Met Nikita.
0: Nikita, goedemorgen. Zeg Nikita, ja, jij weet volgens mij al een beetje hoe het spelletje werkt inderdaad. Want als we je aan de telefoon hebben, dan wil ik wel voor de zekerheid nog even het goede antwoord weten natuurlijk. Hè, voordat ik kan vertellen of je ook echt gewonnen hebt. Dus Nikita, okay. Let op, daar komt hier nog één keertje de vraag. Wat kan je op je hoofd zetten als je muziek graag wil luisteren? Is dat A, een koptelefoon, B, een feesthoedje of C, een kroon?
1: Het antwoord is A.
0: Het antwoord is A, een koptelefoon. Ja, Nikita, je had het al door. De winnaarsmuziek gaat aan. Je hebt gewonnen! Yeah. Zeg, van Nikita, ik las in jouw berichtje dat jouw rugzak stuk is gegaan. Wat heb je gedaan?
1: Ik had hem denk ik te zwaar beladen, denk ik.
0: Oh ja, dat moet je niet doen natuurlijk. Nee, dan gaat hij stuk. Nou, kijk, Nikita, gelukkig heb je nu een spiksplinter nieuwe rugzak gewonnen. Een hele mooie blauwe van Hallo Kids Radio. Ik ga zorgen dat ik hem naar je opstuur. Maar dan met deze iets voorzichtiger zijn dan, hè?
1: Ja, zal ik doen.
0: Nou, helemaal goed. Nou, Nikita, heel veel plezier vandaag. En wie weet tot de volgende keer op de radio.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, tot de volgende keer.
1: Nog veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel, Nikita. Doei, doei. Kijk eens aan, dat was Nikita op Hallo Kids Radio. Ja, zo kan het ook gaan. Hè. De ene keer heeft iemand nog helemaal niet door wat er gebeurt als er gebeld wordt. En de andere keer wordt er opgenomen met, volgens mij heb ik gewonnen. Ja, is toch ook wel weer leuk om af en toe zo te horen.

Nou, misschien dat je hebt meegedaan met de prijsvraag en dat je straks ook een feestje gaat bouwen in de huiskamer. Of misschien wel in de keuken, als ik jou zo aan de telefoon heb. Want er ligt hier namelijk een hele mooie rugtas van Hallo Kids Radio in de studio. Een hele mooie blauwe. Misschien heb je hem ook al zien staan op onze website. En elke dag maak je daar kans op. Tenminste, als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus ik ben heel benieuwd wie wij hopelijk zometeen...

Ja, van winnares Nikita gaan we door met de bingomolen. Muziek van Kinderen voor Kinderen, dat ga je sowieso horen op de radio. Maar de vraag is, welk liedje dan precies? Daarvoor draaien we altijd flink hard aan de bingomolen. Want ja, het kan een liedje zijn wat je kent. Kan ook een liedje zijn wat je niet kent. Dus daar komt ie. Zo, spannend. Nummertje 47 vandaag. Eens even kijken, spieken op de lijst. Nummertje 47 is een liedje wat ik niet ken. Ja, nee, maar goed, dat mag af en toe, hè. Want er staat namelijk het liedje Jongensmeid. En ik ken wel dat liedje. Jongensdingen, meidendingen. Ik doe allebei, maar dat is geloof ik niet dit liedje. Want dat heet namelijk Jongensdingen, meidendingen. Maar dit liedje heet Jongensmeid. Misschien gaat het over iemand die hartstikke goed kan voetballen bijvoorbeeld. Of ja, ik heb geen idee. We gaan hem aanzetten van Kinderen voor Kinderen.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer dinsdag 26 mei. En vandaag wordt het ook weer een warme dag. Ja, ja, kunnen we even niks aan doen. Tenminste, als je die warme dag niet zo fijn vindt. Want ja, er zijn er ook zat die zeggen... Oh, eindelijk de zon, eindelijk maar korte broek aan. Ja, je hebt altijd een beetje twee verschillende soorten mensen natuurlijk. Hè? En vooral in Nederland, want ja, weet je... De zomer in Nederland is toch altijd heel gek. Kan of de ene keer hartstikke veel regenen en koud zijn... en de andere keer kan het hartstikke warm en droog zijn. Terwijl, ja, je hebt ook bepaalde landen waarbij ze gewoon weten... nou jongens, als de zomer begint, dan is het altijd boven de 30 graden. Kouder dan dat wordt het niet. Ja, daar hebben we in Nederland dus niet helemaal op die manier de zomer. Maar wat we wel hebben in de zomer, wat in andere landen natuurlijk net zo belangrijk is als in Nederland... dat is dat als de zon schijnt, dat die heel sterk is en dat je ook moet insmeren. Want ja, je wil je niet verbranden. Ik was afgelopen weekend lekker naar, ja, hoe noem je dat, zo'n soort strandmeertje bij ons in de buurt. En ik had me goed ingesmeerd en... Iemand anders die met mij mee was, die zei... Nee, ik wil graag bruin worden. Dus ik zet zo'n klokje aan. En dan om de 10 minuten, dan ga ik omdraaien. Nou, 3 keer raaien wie er zo rood was als een kreeft. Niet ik hoor. Nee, ik was... Oké, mijn neus is een beetje verbrand. Maar dat valt nog mee. Maar de rest is redelijk mooi bruin geworden. Terwijl die andere dame, ja, die is wel... Die was wel rood, ja. Ja, die had inmiddels toch wel wat geleerd dat het toch misschien handiger is om af en toe wel even in te smeren. Ook al wil je graag bruin worden, dan kan dat nog steeds helpen. Want ja, ik denk dat hij niet lekker geslapen heeft de laatste paar dagen. Want als je zo'n hele rode rug hebt, oeh, dat doet wel pijn hoor. En dan heb ik de tip gegeven, ja, misschien ken je hem wel, om naturel yoghurt dan op je rug te smeren. Het is misschien een beetje een gek idee, maar dat helpt wel. Dan doet het een stuk minder pijn.

Even nog een kleine feestje bouwen voordat we met z'n allen naar school gaan. Dat doen we natuurlijk met de Party Crew. Die hebben een hele leuke serie op tv waarbij ze allerlei leuke tips geven over hoe je feestjes kan maken. Hoe je bijvoorbeeld leuke tractaties kan maken. Wat je kan doen op een feestje. En daar maken ze natuurlijk ook leuke liedjes bij. Nou, de Party Crew hoorde je net op de radio, maar nu ga je even heel wat anders horen. Namelijk een alarm. En nee, dat is geen brandweeralarm. Goed om te weten natuurlijk. De school staat niet in brand. Papa of mama heeft ook niet iets aan laten branden in de oven. Nee, nee, dat is namelijk het naar school alarm. Zodat iedereen weet, oké, nu is het moment om richting school te gaan. Zodat je zeker te weten op tijd bent, is natuurlijk belangrijk. Want de meeste scholen gaan toch echt beginnen om 8:30. En dan is het fijn als je mooi op tijd op school bent. Dus, ik zou zeggen, tel met mij af, zodat we iedereen naar school gaan sturen. Daar komt ie. 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

0: dat waren de meiden Milena en Rosanne, de leukste muzikale tweeling van Nederland. En van die leuke tweeling gaan we door naar iets meer kandidaten. Namelijk, dat waren ze vorig jaar bij het Junior Songfestival. Namelijk de heren van de groep Level Up. Die zijn maar liefst met z'n vijven. En die hebben deze week de superhit te pakken. We gaan dus nog even luisteren naar hun allernieuwste liedje. En straks natuurlijk Sprookjesboom.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten? Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskriebels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb een lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Ja.
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
7: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
8: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo
5: moe.
8: Oh ja,
5: heerlijk.
8: Zou jouw heks ons betoverd hebben?
5: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
9: Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
0: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
2: Ko, Ko, er is iets geks aan de hand.
1: Oh ja, wat dan?
2: Die paddenstoel van je neef, die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
1: 10?
2: En ze hebben toch een raar effect. Oh. Kom mee, dan kan je het zelf zien.
1: Ja, ja.
9: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
2: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
1: Behalve ons.
2: Jij op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
7: Help, ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
2: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
1: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
2: Zou dat de oplossing zijn?
0: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
1: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
2: Juist.
7: En het dansen is gestopt.
1: Ja.
7: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
0: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
5: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
0: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar Kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. TikTok.

Dat was muziek van K3 op Hallo Kids Radio. Ja, en misschien heb je het al gezien, hè? Marten is inmiddels met een zwangerschapsverlof. Dus dat betekent dat ze even een lekker tijdje rust mag hebben totdat de baby is geboren. En Klaasje die gaat haar vervangen. Inmiddels heeft ze al een aantal voorstellingen van Doon Roosje erop zitten. Ze zei vooral in het interview dat ze zei, ja, ik moest vooral even wennen aan die pruik, want ik ben normaal gesproken blond. Maar ja, ik vervang Marten, dus dan krijg ik die hele mooie zwarte pruik op, omdat dat natuurlijk de uitstraling is die Marten heeft met die mooie groene jurk aan. Maar ze vindt het wel heel leuk om weer even tijdelijk terug te zijn in K3. Dus ik dacht, weet je wat, net hebben we K3 gehad op Hallo Kids Radio. Maar die musical Doon Roosje die draait nog tot en met eind augustus in Plopsaland in het theater. Ja, ik ga er binnenkort ook naartoe. Ik heb er al heel veel zin in. Ik heb ook al geprobeerd niet te veel op social media te kijken. Want ja, dan kan je bijna alles al zien. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk natuurlijk. Want je wil juist verrast worden in het theater. Maar ja, er zijn heel veel liedjes in die musical van Doon Roosje. Die ze dus ook weer doen. Ook van toen, 20 jaar geleden. En ja, wat was mijn favoriet toen? Dat was toen het liedje wat ging over die 10e verjaardag van Doon Roosje.

Alex Warren op Hallo Kids Radio. Ik heb een berichtje binnengekregen van Roy. En dat was een beetje naar aanleiding van het K3-verhaal wat ik net vertelde. Want hij is namelijk afgelopen zondag naar Antwerpen geweest. Daar trad namelijk op de originele K3. Oftewel Karen, Christel en Kathleen. En hij vond het echt super. Super vet om daar naar te gaan kijken. En ik heb wel tegen hem gezegd, Roy, niet te veel alvast verklappen. Want ja, ik ga volgende week en ik wil natuurlijk wel alles nog nieuw kunnen ervaren. Maar ik heb wel gezegd, nou, hè, als je dan één liedje zou mogen kiezen, wat je dan daar hebt gezien met het optreden, welke zou je dan graag willen horen? Nou, dan wilde hij een hele oude horen, namelijk van de cd Parels. Oftewel, komt ie, uit 1999, ja, was ik zelf 3 jaar oud. En dat is het liedje Wat ik wil. Dat vond hij een hele leuke. Dus daarom speciaal voor Roy hier nu op Hallo Kids Radio.

0: koffie? Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

Dat was een liedje wat je hoort bij het sprookje van de Indische waterlelies. En die vind je dan weer in de Efteling. Voor nu houdt het helaas op, de ochtendshow. Het is namelijk bijna 9 uur. Dat betekent dat ik straks mijn microfoon ga uitzetten. Maar dat ik natuurlijk niet al meteen naar huis ga. Nee, want ik moet bijvoorbeeld de prijs nog inpakken die we vandaag hebben weggegeven. Ik moet alvast even alles goed zetten voor de platenkast van morgen. Stofzuigen mag hier ook wel even gebeuren in de studio. Dus nou, ik ben nog wel even bezig. Maar ondertussen kan jij luisteren naar de leukste liedjes die er straks aankomen. Bijvoorbeeld uit het Peuteruurtje. Dat is namelijk altijd een leuk programma van 9 tot 10 bij ons op Hallo Kids Radio. Speciaal voor de allerkleinste. En ook daarna hoor je weer heel veel leuke muziek. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier. En wie weet tot morgen.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Hoi, lieve Hallo Kids en radioluisteraars. Dirk Schelen hier. En tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leukste liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: tovertuin is weg. Vandaag is alles in de tovertuin wit. Of wacht eens, het lijkt wel of de hele tovertuin er niet is. Of toch, is dat het hok van Woezel en Pip? Jongens, snel wakker worden. De tovertuin is verdwenen.
1: Woezel, word wakker. Kom eens kijken. Wow, de tovertuin is verdwenen.
2: Ja. Waar is alles heen?
1: Woezel, ons hok is weg.
3: Hoe kan dat nou, Pip?
1: Is daar iemand? De tovertuin is echt weg.
3: Pip, misschien is de tovertuin wel gestolen. Of misschien is iedereen wel weg zonder ons.
1: Tuurlijk niet, Woezel. Maar het is wel heel raar.
2: Woezel, kijk. Een groot beest. Een dinosaurus. Snel, Woezel. Hij heeft ons nog niet gezien.
3: Phew, die is weg. Wat doet een dinosaurus nou in onze tovertuin?
1: Hé, ik ruik nog wel een beetje tovertuin, Pip.
2: Ja,
3: ik ruik ons hok.
1: Hoe kan dat nou?
3: Ons hok is toch verdwenen? Misschien als we...
2: Oh, auw. Waar komt ons hok nou vandaan? Net was het nog weg.
3: Ja.
2: Woezel, we moeten dicht bij elkaar blijven. Mm-hmm. En goed ruiken. Kom op.
1: Bukken, Woezel. Een monster met vier en vijf koppen.
3: Wat zei je nou? Een monster? Meneer Pip, maar ik ruik wel boeken...
4: Woezel, Pip, wie komt jullie pakken? Een monster?
2: Oeh, weet je wie we zijn, boekenmonster?
5: Waf, waf, waf, waf, waf, waf, waf, waf.
2: Wijs varen!
4: Hallo, hondjes. Wat een mist, hè? Je ziet bijna niks meer door die dikke wolken.
2: Mist?
3: Dikke wolken?
4: Ja, mist. Dan hangen de wolken heel laag, helemaal tot op de grond. En je ziet dus niets dan wit, waar je ook kijkt.
2: Maar is de tovertuin er dan nog wel?
4: Ja, natuurlijk, Pippi. Dachten jullie dat de tovertuin weg was?
2: Ja.
3: En die dinosaurus dan?
2: Kijk uit, daar is hij weer.
5: Waaah, de dikke dino.
4: Dikke dino?
5: Oh.
6: Hallo, jongens. Wat een mist, hè? Hoorde ik jullie nou gillen over een dinosaurus?
3: Oh, tante, jij bent het...
4: Een woezeltje.
2: Hey, tante. Ja, nou, we zijn aan het spelen. We doen dinosaurusje. Leuk, hè?
6: Ja, nou, ik hoor het al. Het is vast spannend. Maar blijf wel een beetje in de buurt, want met die mist weet je het maar nooit.
4: Mm-hmm, precies, tante.
2: Nou, zeg dat wel, tante.
0: Gelukkig is de tovertuin helemaal niet verdwenen. Mist. Gelukkig duurt het altijd maar even. Het is voorbij voor je het ziet of niet ziet.
7: Ik teken alles. Alles.

hier. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee zo.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Hallo, ik ben Jeroen Schipper. Wat leuk dat je luistert naar het peuteruurtje van Hallo Kids Radio. En ook in dit uurtje hoor je misschien wel liedjes van mij langskomen.

0: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!
1: Hey, Tim!

0: dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluim. Wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Oh, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan met licht bezig en die nacht. En dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik niet vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
3: Ja.
1: Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hey, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is het een zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Dag niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-minie-poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, gevier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee, één.
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, kijkie, de zon is op. Het is weer licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroet voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
5: Ja. Zie je wel dat ik een goede heks ben? Ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming.

0: 9.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: midden in de nacht. Poesel en Pip slapen vanavond gezellig bij tante Pierenboom, want het is een hele warme nacht. Ze moeten natuurlijk wel gaan slapen. Het is al heel laat en voor je het weet is het weer morgen.
1: Oh, ik vind de maan zo mooi, Woesel. Ik zou zelf wel een maantje willen hebben.
2: Zelf wel een maantje willen hebben?
1: Ja, een maantje voor in ons hok. Dan hebben we altijd een lichtje als het nacht is.
2: Oh ja, wat een goed idee. Dan haal ik toch gewoon een maan voor je, Pip.
1: Past die in ons hok dan, denk je?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Maar die staat toch veel te hoog? Dat durf jij toch helemaal niet?
2: Dus wel, Makkie. Ik spring gewoon heel erg hoog. Of ik klim in de hoge boom.
1: De hoge boom? Die is veel te gevaarlijk. Zelfs Burboes vindt dat. En die kan heel goed klimmen. Blijf maar gewoon hier.
2: Pip denkt dat ik het niet durf. Nou, echt wel. Ik ga gewoon de maan voor haar halen.

0: naar beneden. Straks moet ik hier voor altijd boven blijven. Wip!
1: Woesel! Woesel, waar ben je? Woesel? Wat doe je daar?
0: Wip, help! Ik durf niet meer naar beneden.
1: Hou je goed vast, Woesel. Ik ga hulp halen. Purpoes, Woesel heeft iets doms gedaan. Woesel zit boven in de hoge boom. En hij kan niet meer naar beneden. We moeten hem helpen.
2: In de hoge boom? Woesel? Oké, ik kom.
1: Hey, Woesel.
2: Alleen poezen klimmen in bomen. Honden kunnen niet klimmen.
1: Hou eens op met plagen, buurboes. Je moet hem juist helpen.
2: Miauw. Nou goed. Ik kom eraan, Woesel. Kom maar mee, Woesel. Je kunt het best. Ik pak je staart wel vast en dan lopen we achteruit.
0: Oké.
1: Kom maar. Lieve Woesel. Ik ben zo blij dat je weer beneden bent.
0: Dank je voor het redden, buurpoes.
2: Tuurlijk. Maar nou ga ik weer slapen, hoor. Het is midden in de nacht.
0: Ik wilde de maan voor je halen, maar ik kon er net niet bij.
1: Gekkie. Het was toch maar een grapje? Wie klimt er nou ook in de hoge boom? Wel stoer, hoor.
0: Ik heb wel deze voor je meegenomen. Voor in ons hok.
1: Oh, bijna net zo mooi als de maan, Woesel. Dank je wel.
3: In de zachte, witte gloed van het maanlicht is iedereen in de tovertuin in een diepe slaap. En trouwens, niet alleen in de tovertuin. De maan is overal het lichtje in de nacht. Over de hele wereld. Voor alle kinderen. Voor iedereen.
4: Leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
6: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
7: De superhit
6: bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hallo papa, kusjes en knuffels van Lars.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op Park Tivoli.

0: Een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje

0: vind je heus wel hoor. Shh. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein duimpje, help!
1: Hier
0: help
1: komen.
0: Me.
1: Je bent al op te vreten. Wat was dat? Au! Au! Hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hey! Kom jij eens naar beneden?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Omdat u mij op wilt eten.
1: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
2: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
1: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
2: Wat is dat dan?
1: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
2: Haha, leuk verzonnen, hoor.
1: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
2: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak.
1: Nee hoor. Hoezo eigenlijk?
2: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
1: Oh ja?
2: Ze slaat woest met haar vleugels.
1: Dat is wel eng.
2: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
1: Ja, ik...
2: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
1: Nou, ik geloof toch dat ik maar ga.
2: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
1: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip geloof ik af.
2: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
1: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
2: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak.
3: Huh? Mis ik soms iets?
2: Welterusten.
4: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou. Kokabouter. Die had zich ook verstopt.
5: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Purf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio. Ja!

0: jullie waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: gone.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
4: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

nog een keer. Je bent zo'n lekker hapje.

0: vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Nou, hè? Op de Veluwe?
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Bandiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Bandiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Bandiet.
2: Oh, en schip ahoy, bandietjes.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen. Stuck in the middle van Level Up is deze week de superhit.
3: De superhit
0: bij Hallo Kids Radio.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oh ja. Plopperde, plopperde, plop.

0: Ik word daar zo moe van fluiten.
1: Dat is nu niet belangrijk, luidje. Fluit maar.
2: Doe luid.

0: verhaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg je dat zo wel? Jij bent de beste fluiter. Jij bent altijd de
2: helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: Hallo.
1: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Leonard. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent.
3: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
3: Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
4: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. Come on, get up.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk.

0: D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan

0: Nederland.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Hey.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaken.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef vol staan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Huilend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar, ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
2: Oh.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: De volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb, als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig, een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Oh, kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen, want die snoepte alleen maar van haar huis en verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes, voor het middageten of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet en dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Hohoho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit, kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, dom wicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Nou, kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, je bent nog dommer dan dom. Doe die deur open. Oh nee.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

0: ben echt de grootste fan ooit.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
4: Hallo allemaal.
3: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar gaan we.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hey!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Het zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: fijn.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Ja,
1: dat nou gedacht, zeg.
2: Ja,
1: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja,
2: een feestje.
1: Ja, jongens, meisjes.
2: Mooi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: en Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo?

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!